politieke movement. Politiek van Kwanberg. Politiek, politiek, man. Fart. Fart all politicians away. Kulturen wegpupst! Lese, pupst alle Politiker weg!